0: ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Ik ben Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: van 6 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee bekenden van elkaar die ruzie hadden, hebben hun veten gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schie-Blijdorp stopte een auto op de vluchtstrook. Daarna kreeg de politie meerdere meldingen over een vechtpartij op de snelweg. De politie sloot tijdelijk een rijstrook af in de richting van Schiedam. De twee camphanen deden hun verhaal bij de politie en werden daarna vriendelijk doch dringend verzocht hun reis voor te zetten. En nog nooit waren er zoveel bezoekers op het event Pasar Malam als afgelopen weekend. Het vijfdaagse evenement in het Wijzichtpark met Indonesische, Indische en Molukse cultuur trok dit jaar 120.000 bezoekers. Zeker 20.000 meer dan de vorige editie. De organisatie noemt het een groot succes. Volgend jaar is de Pasar Malam ook in het park, waarschijnlijk van 4 tot 8 augustus. Wie na de zonsverduistering nog geen genoeg van heeft, goed nieuws. In de nacht van woensdag op donderdag bereikt de bekende meteorenzwerm Perseïde het absolute hoogtepunt. Wie dan naar boven kijkt, kan wel 65 vallende sterren per uur zien. Ongeveer 1 vallende ster per minuut. De sterren zijn het beste te zien van 2:30 tot 4:30. En kogelstoter Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. In het Engelse Birmingham was ze gisteravond, zelfs met geblesseerde vinger, veruit de beste. Met 20,73 meter stootte ze ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die het zilver won. Schilder is nu de eerste Nederlandse atleet ooit met 3 Europese titels op rij en mag zich de op 1 na beste kogelstoter in de EK-geschiedenis noemen. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: moment 10 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Na een ongeluk met een vrachtwagen is er file tussen afrit Tussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee bekenden van elkaar die ruzie hadden, hebben hun veten gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag Overschiet Blijdorp stopte een auto op de vluchtstrook. Daarna kreeg de politie meerdere meldingen over een vechtpartij op de snelweg. De politie sloot tijdelijk een rijstrook af in de richting van Schiedam. De twee camphanen deden hun verhaal bij de politie en werden daarna vriendelijk, doch dringend verzocht, hun reis voor te zetten. En nog nooit waren er zoveel bezoekers op het event Pasar Malam als afgelopen weekend. Het vijfdaagse evenement in het Wijzichtpark met Indonesische, Indische en Molukse cultuur trok dit jaar 120.000 bezoekers, zeker 20.000 meer dan de vorige editie. De organisatie noemt het een groot succes. Volgend jaar is de Pasar Malam ook in het park, waarschijnlijk van 4 tot 8 augustus. Wie na de zonsverduistering nog geen genoeg van heeft, goed nieuws. In de nacht van woensdag op donderdag bereikt de bekende meteorenzwerm Perseïde het absolute hoogtepunt. Wie dan naar boven kijkt, kan wel 65 vallende sterren per uur zien. Ongeveer 1 vallende ster per minuut. De sterren zijn het beste te zien van 2:30 tot 4:30. En kogelstoter Jessica Schilder heeft voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. In het Engelse Birmingham was ze gisteravond, zelfs met geblesseerde vinger, veruit de beste. Met 20,73 meter stootte ze ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die het zilver won. Schilder is nu de eerste Nederlandse atleet ooit met 3 Europese titels op rij en mag zich de op 1 na beste kogelstoter in de EK-geschiedenis noemen. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Door een ongeluk tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid sta je daar 15 minuten in de file. De A59 tot slot, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Een ongeluk tussen de Belgische grens en Hoogeveen veroorzaakt daar vertraging. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 5 minuten extra. Tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is ook een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer in Maassluis is slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider uit een brandweerauto weg. De politie ontdekte de inbraak op een kazerne aan de Elektraweg tijdens een controle, omdat er een ruit was ingeslagen. Brandweerkazernes zijn de laatste weken namelijk vaak het doelwit van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen. En op donderdag bij de kazerne in Heinenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En bij een buitenbrand in Rotterdam-IJsselmonde heeft de brandweer een gasfles moeten koelen. Op straat naast een appartementencomplex aan de Dadeltuin stond een huisraad in brand. Even voor 6 uur brak de brand uit. Tussen de huisraad stond ook een gasfles. Die is door de brandweer langdurig gekoeld om te voorkomen dat die zou ontploffen. Ook het gebouw naast de huisraad werd gekoeld. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En vanwege de droogte en het watertekort kunnen er bij de start van het nieuwe seizoen problemen ontstaan bij voetbalclubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg, Schiedam, Vlaardingen en het Westland, waar momenteel een sproeiverbod is, vragen zich af of trainen en wedstrijden kunnen doorgaan. In het Westland hebben clubs al van de gemeente gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Er zal door het Hoogheemraadschap worden gecontroleerd of clubs zich eraan houden. Op kunstgras mag wel worden gespeeld, maar een deel van de clubs speelt op echt gras. Vooral kleinere clubs met echt gras voorzien problemen. Sommige trainen voorlopig bij andere clubs. En bij een zware aardbeving gisteren in Colombia is het dodental opgelopen tot 132, melden Colombiaanse media. In verschillende steden liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cali. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste in ruim 10 jaar, zegt de seismologische dienst van Colombia. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. En dan nog het weer vanavond zonnig met een hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog met een temperatuur van zo'n 29 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Eerske rijden geen treinen. Dat komt door een technisch onderzoek en duurt waarschijnlijk nog tot 9:30 vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Door de Duitse grenscontroles loopt het verkeer vertraging op de A76 richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens loop je 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer in Maassluis is slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider uit een brandweerauto weg. De politie ontdekte de inbraak op een kazerne aan de Elektraweg tijdens een controle, omdat er een ruit was ingeslagen. Brandweerkazernes zijn de laatste weken namelijk vaak het doelwit van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen. En op donderdag bij de kazerne in Heinenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En bij een buitenbrand in Rotterdam-IJsselmonde heeft de brandweer een gasfles moeten koelen. Op straat naast een appartementencomplex aan de Dadeltuin stond een huisraad in brand. Even voor 6 uur brak de brand uit. Tussen de huisraad stond ook een gasfles. Die is door de brandweer langdurig gekoeld om te voorkomen dat die zou ontploffen. Ook het gebouw naast de huisraad werd gekoeld. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En vanwege de droogte en het watertekort kunnen er bij de start van het nieuwe seizoen problemen ontstaan bij voetbalclubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg, Schiedam, Vlaardingen en het Westland, waar momenteel een sproeiverbod is, vragen zich af of trainen en wedstrijden kunnen doorgaan. In het Westland hebben clubs al van de gemeente gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Er zal door het Hoogheemraadschap worden gecontroleerd of clubs zich eraan houden. Op kunstgras mag wel worden gespeeld, maar een deel van de clubs speelt op echt gras. Vooral kleinere clubs met echt gras voorzien problemen. Sommige trainen voorlopig bij andere clubs. En bij een zware aardbeving gisteren in Colombia is de dodental opgelopen tot 132, melden Colombiaanse media. In verschillende steden liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cali. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Het was de zwaarste in ruim 10 jaar, zegt de seismologische dienst van Colombia. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. En dan nog het weer vanavond zonnig met een hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog met een temperatuur van zo'n 29 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. Op dit moment 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg is je vertraging 10 minuten. En op de A76 richting Duitsland is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: het zuiden van het land worden meerdere files gemeld, maar eerst een wegafsluiting. De A27 Gorkum richting Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg staat een auto in brand. Daarom is de weg dicht. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15, de A16 en de A59. Op de A76 richting Duitsland wordt aan de grens gecontroleerd. Daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten in de file. De N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Boerdonk en Keldonk is je vertraging 20 minuten. En op de N279 richting Roermond, dus de andere kant op, tussen Keldonk en Boerdonk 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee inzittenden van een auto hebben een onderlinge vete gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de vluchtstrook van de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schiebleidorp stopte een auto op de vluchtstrook. Kort daarna kreeg de politie verschillende telefoontjes binnen over een vechtpartij op de vluchtstrook. Daarop werd een rijstrook in de richting van Schiedam afgesloten. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vechtpartij al voorbij. Beide camphanen hebben hun verhaal gedaan en zijn heengezonden. Het is onbekend of de twee ruziemakers samen in de auto zijn gestapt of dat een van de twee in een andere auto weg is gegaan. En de brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider weg uit een brandweerauto. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde omdat er een ruit was ingeslagen. De politie controleert vaker rondom brandweerkazernes omdat die de laatste weken namelijk vaker doelwit zijn van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen en donderdag bij de kazerne in Heinenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En netbeheerder Tennet komt met een verzoek of we morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders zijn ondertussen naastig op zoek om het natuurfenomeen nog te kunnen zien en te zoeken en een eclipsbril te kopen, maar die zijn bijna overal uitverkocht. In de Noordpolderzeil in Groningen zijn ook al de eerste twee eclipstoeristen gesignaleerd. Ze kwamen met hun camper en hebben de stoeltjes al uitgeklapt. Morgenavond kun je de eclips ook gewoon op tv zien, want vanaf 7:30 is er een live uitzending bij de NOS. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt op een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze wilden vanaf een kabelbaanstation in de bergen naar het dal lopen, zo'n 1000 meter lager, maar kwamen op gevaarlijk terrein terecht. De hulpdiensten werden opgeroepen en 14 mensen werden met helikopters gered. De rest werd te voet begeleid. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting volledig ongeschikt voor de bergtocht. De groep moet zelf opdraaien voor de kosten van de reddingsoperatie. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder. Wederom met sluierbewolking. De temperatuur zakt dan naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. Op dit moment is de A27 dicht, Gorkum richting Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vanochtend een auto in brand. De weg is dicht en omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht bij Eindhoven door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. En door bergingswerkzaamheden na een brand is de A27 dicht van Gorkum naar Breda tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

verder. In een grote open envelop. Had hij misschien al lang moeten gebeuren. Het duurde

0: van 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee inzittenden van een auto hebben een onderlinge vete gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de vluchtstrook van de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schiep-Blijdorp stopte een auto op de vluchtstrook. Kort daarna kreeg de politie verschillende telefoontjes binnen over een vechtpartij op de vluchtstrook. Daarop werd een rijstrook in de richting van Schiedam afgesloten. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vechtpartij al voorbij. Beide camphanen hebben hun verhaal gedaan en zijn heengezonden. Het is onbekend of de twee ruziemakers samen in de auto zijn gestapt of dat een van de twee in een andere auto weg is gegaan. En de brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider weg uit een brandweerauto. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde omdat er een ruit was ingeslagen. De politie controleert vaker rondom brandweerkazernes omdat die de laatste weken namelijk vaker doelwit zijn van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen en donderdag bij de kazerne in Heinenoord, maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En netbeheerder Tennet komt met een verzoek of we morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders zijn ondertussen naastig op zoek om het natuurfenomeen nog te kunnen zien en te zoeken en een eclipsbril te kopen, maar die zijn bijna overal uitverkocht. In de Noordpolderzeil in Groningen zijn ook al de eerste twee eclipstoeristen gesignaleerd. Ze kwamen met hun camper en hebben de stoeltjes al uitgeklapt. Morgenavond kun je de eclips ook gewoon op tv zien, want vanaf 7:30 is er een live uitzending bij de NOS. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt op een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze wilden vanaf een kabelbaanstation in de bergen naar het dal lopen, zo'n 1000 meter lager, maar kwamen op gevaarlijk terrein terecht. De hulpdiensten werden opgeroepen en 14 mensen werden met helikopters gered. De rest werd te voet begeleid. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting volledig ongeschikt voor de bergtocht. De groep moet zelf opdraaien voor de kosten van de reddingsoperatie. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder. Wederom met sluierbewolking. De temperatuur zakt dan naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Linda Daming van de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. Door een pechgeval is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Twee inzittenden van een auto hebben een onderlinge vete gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de vluchtstrook van de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schiebleidorp stopte een auto op de vluchtstrook. Kort daarna kreeg de politie verschillende telefoontjes binnen over een vechtpartij op de vluchtstrook. Daarop werd een rijstrook in de richting van Schiedam afgesloten. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vechtpartij al voorbij. Beide camphanen hebben hun verhaal gedaan en zijn heengezonden. Het is onbekend of de twee ruziemakers samen in de auto zijn gestapt of dat een van de twee in een andere auto weg is gegaan. En de brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider weg uit een brandweerauto. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde omdat er een ruit was ingeslagen. De politie controleert vaker rondom brandweerkazernes omdat die de laatste weken namelijk vaker doelwit zijn van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen en donderdag bij de kazerne in Heinenoord, maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En netbeheerder Tennet komt met een verzoek of we morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders zijn ondertussen naastig op zoek om het natuurfenomeen nog te kunnen zien en te zoeken en een eclipsbril te kopen, maar die zijn bijna overal uitverkocht. In de Noordpolderzeil in Groningen zijn ook al de eerste twee eclipstoeristen gesignaleerd. Ze kwamen met hun camper en hebben de stoeltjes al uitgeklapt. Morgenavond kun je de eclips ook gewoon op tv zien, want vanaf 7:30 is er een live uitzending bij de NOS. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt op een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze wilden vanaf een kabelbaanstation in de bergen naar het dal lopen, zo'n 1000 meter lager, maar kwamen op gevaarlijk terrein terecht. De hulpdiensten werden opgeroepen en 14 mensen werden met helikopters gered. De rest werd te voet begeleid. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting volledig ongeschikt voor de bergtocht. De groep moet zelf opdraaien voor de kosten van de reddingsoperatie. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder. Wederom met sluierbewolking. De temperatuur zakt dan naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. Er staat 1 file die zo'n 5 minuten vertraging oplevert op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is nog 1 rijstrook dicht na een ongeluk van vanmorgen. Ze zijn aan het bergen en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Dregstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

is alsof je er altijd al geweest bent. Het is alsof ik het allemaal beleefd heb met jou. De ups en de downs.

0: van 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is de lange daling van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Door een ongeluk is de oprit dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. De Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is nu ook dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen. En op de A76 vanuit Geleen heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht is de vertraging 25 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad.

0: lekker zomerits.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Dansen is plezier voor twee.

0: zon schijnt weer. Vrouwen lopen in zomerjurkjes.
1: Hey, Visserik, probeer je nu echt onder mijn jurk te kijken?
0: Op het terras met een favoriete cocktail in je hand geniet jij van de zwoele stem van Theo van Gameren. En de lekkerste zomerhits in de

Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen de knooppunten Baterdorp en de Hocht 9 kilometer file. De verdraging is ongeveer 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht, daar liggen bandenresten, want er staat daar een vrachtwagen met een klapband. Verder file op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht, staat 10 minuten in de file. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Rotterdam-Zuidplein zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Daardoor sta je in de file vanaf Numansdorp, ook een kwartier verdraging. En op de N612 Helmond-Zomeren voor de aansluiting met de A67 is de vertraging 10 minuten. En tot zover.

plaatje van Margaret Zingana. We are growing. Welkom, je luistert aan Atos Radio, Drechtse FM. Lokaal in de Drechtsteden. Te beluisteren via FM en DAB+. En als je luistert via DAB+.

0: Sneeuw.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: En dat ga ik jou vertellen vandaag in 1932. Met bij San Francisco de grote gevangenis Alcatraz geopend. Het is maar dat je het weet.
2: Dit is Vandaag in het Nieuws.
0: Moet je ook vandaag weten. Vandaag in het nieuws dat de Rijkswaterstaat heeft aangekondigd de A10 tijdens de weekenden te gaan afsluiten. Ook daar bij Grenzen Mede. En ook vandaag in het nieuws een hele grote bedrijfspand in Lelystad.
3: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già

0: van 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N2 Eindhoven-Maastricht. Bij Veldhoven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Bergen op Zoom, Breda. Bij Breda-West is een ongeluk gebeurd. Er zijn er twee rijstroken dicht en dat veroorzaakt ongeveer een kwartier extra reistijd. Op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven is ook een ongeluk gebeurd. Daar moet het verkeer via de af- en de oprit. En daar sta je ongeveer 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenessen met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is de geest van de ANWB in het

0: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
1: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
3: Voetballen. Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Patrick van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: van 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Jazz and Easy.
6: Drechtstad FM.
7: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.

Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy. Het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk. Atos Radio en bierradio.nl. U weet het. En ook deze uitzending beginnen we weer eens een keer met een lekker bieradvies. Dat wordt een bier uit Den Haag. En ik zal straks uitleggen waarom. Bier van de Haagse broeder. De Haagse broeder Prior. Een zogenaamde Baltic Porter van 8,5%. Is een wat zwaarder donker bier. Heerlijk voor wat later op de avond. Met een mooi stukje kaas erbij. En lekkere muziek. En die muziek die komt vanavond allemaal van eigenlijk twee bands. We beginnen met de band Earth, Wind and Fire. En in de tweede helft van het programma staan we stil bij het overlijden deze week van Journey Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. En ja, dan zou ik zeggen, wat heeft dat allemaal met jazz te maken? Nou, zowel Earth, Wind and Fire als Earth and Fire hebben toch heel veel jazzy songs gemaakt. En daar gaan we een beetje op focussen deze uitzending. Lekkere muziek, een beetje terug in de tijd. En we beginnen maar snel met Earth, Wind and Fire met het prachtige Evil.

jazzy begin van Earth, Wind & Fire, instrumentaal nummer. Dat hebben ze vaker gedaan. Onder andere bijvoorbeeld met de jazzpianist Ramsey Lewis. In 1975 hebben ze samen een prachtig single opgenomen, Sun Goddess. En dat is heel jazzy. En heeft ook best hoog gestaan in de hitlijsten. Terwijl het niet echt een popnummer is. Earth, Wind & Fire, dat natuurlijk bekend staat om niet alleen popmuziek, discomuziek, maar een beetje soul, funk, jazz, noem maar op. Alle stijlen zitten in hun muziek. Maar het volgende nummer is dus inderdaad lekker jazzy, Sun Goddess.

Heerlijke smooth jazz, zoals dat zo mooi heet. Met Ramsey Lewis, de toetsenman op de Fender Rhodes. En Earth, Wind & Fire als band daarachter. En dat bekende stem- en zanggeluid van met name die Phil Bailey. Ja, Earth, Wind & Fire, het bestaat nog steeds. In 1969 is die band opgericht. En ze treden nog steeds op. Dat wil zeggen, degenen die nog over zijn. Want ik geloof dat 4 of 5 van de oorspronkelijke bandleden inmiddels al zijn overleden. Dus ja, of je nou kan spreken dat de echte band nog bestaat, ik weet het niet. Maar het blijft gewoon heerlijke muziek. En hebben dus inderdaad naast de pop en de disco ook heel veel jazzy nummers gemaakt. Zoals het volgende, Can't Hide Love.

om het dan maar gelijk helemaal af te leren. Omdat het zo leuk is, doen we er nog eentje van Earth, Wind & Fire. Ook zo'n lekker slepend jazz-achtig nummer. En dat is het nummer Devotion.

Ze hebben de eerste helft van Jazz and Easy, het eerste half uur, gevuld met Earth, Wind and Fire. En dan met name de wat jazzy en slow, smooth jazz songs. Maar nu gaan we de wind anders laten waaien. Met andere woorden, de wind gaat weg en we houden Earth and Fire over. En de aanleiding daarvoor is natuurlijk het overlijden van Journey Kaagman deze week. De zangeres van Earth and Fire. Bijna vanaf het begin, want ze is er iets later bijgekomen. 79 jaar is ze geworden. Ik ga straks meer over die band vertellen voor degenen die dat allemaal niet weten, maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar Earth and Fire was een band met heel veel rockmuziek, popmuziek, maar zeker ook heel veel jazzy invloeden. En ik heb met name uiteraard voor Jazz and Easy geprobeerd wat jazzy songs uit te zoeken. Maar we beginnen toch eerst even met eigenlijk de tweede hit die ze hadden. De eerste hit was eentje, Seasons, werd geschreven door George Kooijmans van The Golden Earring. Maar de tweede hit die was van hunzelf en dat is de volgende, Ruby is the One.

Een van de eerste hitjes van Earth and Fire met Journey Kaagman, die er toen net bij was, 1970. En daarna ging het alleen maar crescendo, zoals dat dan zo mooi heet, met deze band. De band die met name hing rond de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. Gerard op de keyboards en Chris op de gitaar. Die zijn eigenlijk altijd lid geweest van de band en hebben de meeste muziek ook wel geschreven. En hebben eigenlijk wel de grootste invloed gehad op die band. Maar we gaan in ieder geval luisteren naar wat jazzy muziek van Earth and Fire, wat daar zeker ook in zit, zoals het prachtige mooie Smile.

prachtig nummer, Smile. Beetje easy listening-achtige jazzy pop. Geef het allemaal maar namen. Symfonische rockband werd het vooral genoemd, Earth and Fire. Maar ze hebben dus inderdaad best wel heel veel mooie ballads ook gemaakt. Prachtig nummer van Earth and Fire. Ook met Johnny Kaagman natuurlijk achter de microfoon. Is Driftin'.

Earth and Fire, ja, als dat geen jazzy muziek is, dan weet ik het niet. Maar dit is natuurlijk ja, lekker funky en jazzy. En dat kwam natuurlijk door die twee broers. Met name dan natuurlijk diegene die op de toetsen speelde. Daarom hebben we dus vandaag een tribute aan Earth and Fire. Een van de pop- en rockbands waar ook heel veel jazzy elementen in zaten. Dat gaan we ook weer horen op het volgende nummer. Can't Live With It Anymore.

Ja, ook dit weer heerlijk jazzy met een lekkere beat eronder en een lekker swingend basje. Can't Live Without It Anymore, Earth and Fire. Wat een prachtige band was het. En wat triest dat ook Johnny Kaagman deze week is overleden. We gaan er nog eentje doen. Uit de tijd van inderdaad de progressieve rock, zoals Bob den Bree, onze technicus, al aangaf. Prachtig nummer Voice from Yonder.

Ja, we draaien deze Earth and Fire song Voice from Yonder net even iets eerder weg, zodat we nog wat langer kunnen luisteren naar People Come, People Go. Ook zo'n prachtig nummer, ruim 11 minuten. En daarmee gaan we naar het eind van het programma toe. We kunnen helaas ook niet helemaal draaien. Maar het was een tribute-uitzending, in ieder geval de tweede helft, aan Earth and Fire. Niet in de laatste plaats, omdat natuurlijk afgelopen week Journey Kagerman is overleden. En dat was een mooie aanleiding om met name de jazzy songs van Earth and Fire nog eens even terug te laten komen. En aan het begin de Earth, Wind and Fire jazzy songs. Nou, kortom, hopelijk heeft u ervan genoten. We gaan naar het einde van het nieuws met People Come, People Go. Bedankt Bob de Bree voor de techniek. Bedankt u voor het luisteren. Graag tot volgende week. En welterusten voor straks.

0: nieuws van 11 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM, één radiostation.

0: Uit de vaderlandse popgeschiedenis was dat Bojura. En aan het fluitspel hoorde je dat Thijs van Leer er ook iets mee te maken had.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 11 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. Vanavond het belang van buitenbloemen. De geschiedenis van Maassluis in de Tweede Wereldoorlog. En grootste museumhaven van Nederland bruist tijdens Wereldhavendagen. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Michael Bublé en Love You Anymore. En daarvoor Chicago. Wat minder bekend, maar oh zo mooi. Here in My Heart uit 1997. Ons eerste onderwerp. Buitenbloem. Dat is een bloementuin van meer dan 1000 vierkante meter op landgoed Buitenleeft in Delft. Een idee van Gaby Dam. Ze vertelt erover bij Herman de Bruin.
1: Gaby, welkom.
2: Dankjewel.
1: Bloemen zijn toch allemaal buitenbloemen?
2: Ja, dat zou je denken. En dat denken veel mensen ook. Maar dat is niet zo. Nee. En als je buitenbloemen hebt, dan wil dat ook nog niet eens zeggen dat ze duurzaam zijn. En natuurvriendelijk.
1: Oh, en...
2: Maar veel bloemen groeien in kassen.
1: Ja, want jij doet iets met buitenbloemen. Daar komen we zo wel op terug. Maar dat is belangrijk. En er zijn ook binnenbloemen dan? Of
2: ja,
1: mag
2: veel
1: het zo
2: bloemen,
1: niet zeggen?
2: Nou ja, zo wordt het niet genoemd. Het wordt meer gangbare teelt genoemd. Ja,
1: zijn er bloemen uit de kas?
2: Ja, dat zijn bloemen uit de kas.
1: Vaak wel.
2: Ze worden ook wel buiten gekweekt, bloemen.
1: Mm-hmm.
2: Maar bij buitenbloemen, zoals ik het woord gebruik, denk ik aan natuurvriendelijke bloemen. Die ook zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen worden geteeld.
1: Ja, dat is natuurlijk weer heel anders. Ja, want bestrijdingsmiddelen en Westland bij elkaar, dat is nog niet een goede combinatie eigenlijk.
2: Nee, nou, er wordt wel veel gedaan, hoor. Het is wel echt veranderd in de bloementeelt ook.
1: Ja.
2: En dat is ook
1: maar
2: mede
1: soms
2: onder
1: soms gaat
2: druk.
1: Het ook nog wel eens mis, hoor ik, van de water.
2: Er zijn natuurlijk ook nog best wel veel gifstoffen op bloemen aangetroffen.
1: Maar daar heb je helemaal geen last van, want je gebruikt het niet.
2: Nee.
1: En de bloemen doen het toch?
2: Ja, nou ja, en ik denk zelfs dat bloemen, als ze konden praten, er blijer van worden.
1: Ja.
2: En niet alleen bloemen, maar ook de natuur eromheen.
1: Ja, maar is dat dan een voorbeeld voor al die kwekers die nog wel met bestrijdingsmiddelen werken?
2: Ja, maar het is ook een grote stap. Want er is natuurlijk een enorme vraag naar bloemen.
1: Mm-hmm.
2: En met biologische bloemen of met duurzame bloemen heb je wel meer risico. Omdat je afhankelijk bent van het klimaat, bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus in een slecht seizoen groeien ze minder hard. Of in een droog seizoen moet je zorgen dat je ze genoeg water geeft. Ja.
1: Ja, maar je werkt op het landgoed Buitenleeft in Delft.
2: Ja.
1: Daar heb je een ruimte om daar die bloemen te kweken.
2: Klopt, ja. Buitenleeft bestaat al zo'n 13 jaar. Dat is vooral een zelfoogstgroentetuin. Op meer dan 1 hectare. Maar ze hebben nog meer grond daar die ze pachten van de gemeente. En die lag braak. En ik ben als vrijwilliger begonnen in de groentetuin. En ik dacht op een gegeven moment, toen ik hoorde van het woord gifbossen. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik dacht aan bossen met bomen. Maar dat blijken dus bloemen te zijn waar veel gifstoffen op zitten.
1: Ja.
2: Toen dacht ik, wat jammer. En nu kan ik geen bloemen meer kopen, want ik wil niet meedoen aan aan die trend. En zo van het een kwam het ander. En toen werd er... toen was er eigenlijk vanuit Buitenleeft veel behoefte aan meer ondernemers.
1: Ja.
2: Omdat er financiële lasten best groot zijn.
1: Ja.
2: En hoe meer mensen daar natuurlijk ondernemen op dat land, hoe beter het wordt. En toen dacht ik kan daar met bloemen gaan starten.
1: Ja, moet een soort verdienmodel worden.
2: Ja, maar het verdienmodel, dat klinkt vrij commercieel. Dat valt nog niet mee. Je moet een lange adem hebben en het is zeer onzeker of je hier geld mee kan gaan verdienen. Nu nog niet in ieder geval.
1: Maar het is wel iets wat je wil doen om te laten zien dat dit ook kan.
2: Ja, zeker.
1: Daar gaat het om.
2: Ja, en ik heb 30 jaar achter een computer gezeten en ik dacht, het wordt ook wel eens tijd om naar buiten te gaan. Dus het was ook voor mij een persoonlijke stap.
1: Het is ook nog een overwinning.
2: Ja, het is aan meerdere kanten eigenlijk snijdt het mes hier. Ja. Ik ga naar buiten, de natuur wordt er beter van en mensen worden er beter van. Ja.
1: Want had je iets met het telen van bloemen dan?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Ja, ik hou heel erg van bloemen al mijn hele leven.
1: Maar dat is nog niet genoeg.
2: Maar dat is niet, daar kom je er nog niet mee.
1: Nee.
2: Ik heb vorig jaar ben ik heel in een soort snelkookpan van opleiding terechtgekomen. Want ik ben 58, dus ook niet meer ga ook niet meer zo makkelijk in een 4-jarige mbo-opleiding. Want dan ben ik weer 4 jaar verder.
1: Ja, maar het is wel gelukt. Want
2: ik heb het heel in een korte tijd heb ik. Ik ben onder andere stage gaan lopen bij biologische bloementuin bij mij in Zoeterwoude, 1 dag in de week. Heb ik een heel seizoen meegemaakt. Ik ben workshops gaan volgen. Ik heb cursussen gedaan. Ik heb heel veel gelezen. Ja, zoveel mogelijk informatie tot je nemen.
1: De kennis is vermeerd in dat opzicht.
2: Zeker, ja. Maar nog lang niet uitgeleerd.
1: Nee. Maar kunnen mensen dat ook komen bekijken? Want Buitenleeft is, je zei al, het is een tuin waar mensen kunnen plukken. Kunnen ze ook bij jou de bloemen komen plukken dan?
2: Nou, ik ben geen pluktuin of ik heb geen pluktuin.
1: Nee, nee.
2: Buitenleeft is wel open voor bezoekers. In ieder geval op vrijdagochtend en op zaterdagochtend. Dat is ook het moment dat ik bloemen verkoop op het landgoed. En er zijn ook nog allerlei andere activiteiten die je kan doen bij mij. Ja. En ik heb bijvoorbeeld wel 2 plukmiddagen georganiseerd in augustus. Omdat ik het leuk vind dat mensen wel op het terrein kunnen komen.
1: Ja. En dan geef je ook nog informatie over hoe je die bloemen geteeld hebt?
2: Ja, en ik geef ook rondleidingen. Er zijn allerlei activiteiten die daar plaatsvinden. Ja. Dus,
1: hoe kunnen mensen daarmee in contact komen? Je zit nu hier, maar op de tuin kunnen ze langskomen?
2: Ze kunnen langskomen. Op de website staat eigenlijk alle informatie. Mm-hmm. Dat is www.buitenbloem.com. Dus niet .nl, maar .com.
1: Ja.
2: Daar staan alle activiteiten. Daar staat meer over hoe ik bloemen teel. Waarom ik het doe zoals ik het doe. Mijn achtergrond. De activiteiten die ik organiseer. Ja, daar vind je eigenlijk alles.
1: Het belang van buitenbloemen, daar heb je in ieder geval duidelijk aandacht aan gegeven. Gaby Dam, initiatiefnemer en tuinder van Buitenbloem. Dankjewel voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Mooie track van Sarah McLachlan. Gravity hoorde je. Daarvoor Alain Souchon. Een full sentimental. Zometeen Gert-Jan van der Velde. En de geschiedenis van Maassluis in de Tweede Wereldoorlog. Dat na Magna Carta en de Airport Song.

0: Engelse folkmuziek van Magna Carta, The Airport Song uit 1970. Ons volgende onderwerp. De voormalig voorzitter van de historische vereniging Maassluis, Gert-Jan van der Velde, blijft nieuwsgierig naar de gebeurtenissen in Maassluis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is bij Tera Cox.
1: Welkom, Gert-Jan.
2: Goedendag.
1: Gert-Jan, jij bent al heel lang bezig met onderzoek naar de geschiedenis van Maassluis in de Tweede Wereldoorlog. Hoe lang eigenlijk al?
2: Ik denk nu zo'n beetje dat ik echt serieus aan het onderzoeken ben, een jaar of 20.
1: En waar kwam dat vandaan, die zin om dat allemaal te gaan onderzoeken?
2: Ja, uit een interesse vanuit mijn jeugd. Op een gegeven moment weet je wel een beetje wat er landelijk is gebeurd en de grote dingen. En dan wil je meer gaan verdiepen wat is er eigenlijk in mijn woonplaats gebeurd. En toen ben ik me gaan verdiepen in mijn woonplaats. En eerst in fortificaties in de woonplaats. En later kwam ik erachter dat er zoveel Duitsers in mijn sluis zaten. En toen werd ik nieuwsgierig waarom.
1: En hoe verklaar je dat mijn sluis zo'n aantrekking had?
2: Strategisch, puur strategisch. Mijn sluis lag gewoon als eerste plaats aan die rivier. En richting Rotterdam. En daardoor kon de marine, die had gewoon die haven nodig. De Kriegsmarine had die haven nodig. Ja.
1: En er kwam er gauw een reactie van de Maassluisse bevolking. Waren al mensen in het begin die het verzet in zich voelden kriebelen?
2: Ja, absoluut. Hetzelfde als in Vlaardingen en Schiedam, hè? De Geuzen. Dat was ook in Maassluis natuurlijk actief. Maassluis had een Geuzenvendel. Dat stond onder aanvoering van Sjaak Boezeman. Een boekhouder bij zijn vader. De machinefabriek van Raalt op het Schanseiland. En Sjaak die wandelde bij Vlaardingen ook. Dus waar de Geuzen vandaan komen. En die kregen heel snel van Arie Kop en Jan Kleine en Bernard IJzerdraad de vraag van, joh, kan jij Maassluis dan niet het Geuzenvendelopje nemen? En dat heeft hij gedaan.
1: Maassluis kent van huis uit een strenge segregatie. Je had katholieken en niet-katholieken. Waren er ook veel Joden?
2: Toen de oorlog uitbrak, waren er nog 5. En dat kwam ook een beetje omdat er op een gegeven moment de trein ging rijden. En een heleboel waren verplaatst richting Rotterdam en de grote steden. Dus er was nog 1 gezin van de slager, de familie van Gelderen. En 1 gezin van de fotograaf, de familie Kotthof.
1: En hoe is het hen vergaan?
2: Ze hebben de oorlog niet overleefd. Dus dat, net zoals velen natuurlijk. Nee, ze zijn in 1942 zijn ze gearresteerd, 18 oktober 1942. En ze zijn gearresteerd door de Maassluisse politie. En overgebracht naar politiebureau op de markt. Beppie mocht bij, was de jonge dochter van Van Gelderen. 21, 22 jaar even uit mijn hoofd. En die mocht toen nog blij haar vriendin blijven slapen, Miep Vrij. Die woonde aan de overkant in de dochter van de drogisterij. En de volgende ochtend zijn ze op de trein gegaan. En heeft de Maassluisse politie heeft ze naar Rotterdam gebracht. Rotterdam Delftse Poort toen nog. En daar zijn ze overgedragen aan de ziekenhuisdienst. En ze zijn naar Amsterdam gebracht, naar de Hollandse Schouwburg. Daar hebben ze 3 dagjes gezeten. Ze zijn daarna overgebracht via Westerbork. Daar hebben ze maar 1 nachtje gezeten. En ze zijn doorgegaan naar Auschwitz. En Jozef van Gelderen, de slager, die was nog in de leeftijd, geloof ik 54, 56, zoiets, dat hij nog kon werken. Dus die is in Kozel, dat is een grensplaatsje bij de Poolse grens, is die van de trein afgehaald en is naar een werkkamp gestuurd, Koningshutte, een subkamp van Auschwitz. En moeders van Gelderen en Beppie en de familie Kolthof, die zijn doorgegaan naar Auschwitz, zijn bij aankomst ook gelijk de gaskamer ingegaan. Jozef heeft nog even, dus die is 22 oktober zijn ze om het leven gekomen. En Jozef heeft nog heel even geleefd. Maar die is ook in december van 1942, is die door ontberingen in dat kamp, is die toch aan een longontsteking overleden.
1: Nou, hoor ik jou vertellen over gedetailleerd onderzoek en dergelijke. Is het puur belangstelling, interesse of zit er ook een zekere gedrevenheid en een boodschap achter?
2: Er zit zeker gedrevenheid in. Zeker momenteel. Hè? Als je dan ziet, toch populisme via het hoogtij. En dat doet mij een beetje pijn. En ik vind ook gewoon dat ik het verhaal moet blijven vertellen van de Holocaust. En toch hoop dat men er enigszins lessen uit kan trekken.
1: Want dit zijn natuurlijk wel heel bijzondere tijden.
2: Ja, dit zijn hele bijzondere. Maar ik wil het heel graag loszien van het Israël-Gaza, wat nu gebeurt. Ook verschrikkelijk is, absoluut. Dat wil ik helemaal niet bagatelliseren of wegdrukken. Alleen ik wil het loszien van de Holocaust uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Niet elke Jood woont in Israël of is het eens met Israël. Hè? Die kan je niet één op één op elkaar leggen.
2: Eens.
1: Nou, we zijn door de tijd heen. Jammer, jammer, jammer. Want ik wil nog veel meer van je weten. Veel geleerd tijdens dit gesprek. Hartelijk bedankt daarvoor. Expert Gert-Jan van der Velde uit Maassluis over de Tweede Wereldoorlog in Maassluis. Dank je wel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

Randy Crawford uit 1980 met One Day I'll Fly Away. En daarvoor Boudewijn de Groot over de aarde. Zometeen, de grootste museumhaven van Nederland bruist tijdens de Wereldhavendagen. Dat na Nick Drake, een Northern Sky.

0: Aldus Nick Drake, een Northern Sky. Ons volgende onderwerp. Het Maritiem Museum Rotterdam pakt uit met extra programmering tijdens de Wereldhavendagen. Programmamaker Karen Meirik vertelt erover bij Herman de Bruin. Karen, ja, welkom.
1: Hallo. Fijn dat ik wat mag vertellen.
2: Ja, de Wereldhavendagen, jaarlijks evenement, groots evenement in Rotterdam.
1: Ja, zeker. Ja. 100.000 bezoekers.
2: Ja, ja, precies. En dan kan de grootste museum van Nederland niet ontbreken. Nou ja, die zit in Rotterdam, dus dat is duidelijk natuurlijk.
1: Ja, wij kunnen dan niet achterblijven. Zeker als je bedenkt dat veel mensen met het openbaar vervoer komen, naast het museum uitstappen. Mm-hmm. En dan lekker het hele Wereldhavendagterrein gaan verkennen. Ja, dan beginnen ze eigenlijk met het historische deel bij het Maritiem Museum.
2: Ja, dat is wel heel duidelijk. Dus je kan ook de moderne havens in, maar jullie hebben de klassieke haven, hè, zeg maar.
1: Ja, bij ons zie je eigenlijk de innovaties van vroeger.
2: Ja.
1: Want ooit was dat ook het nieuwste van het nieuwste. En zo zijn we maar door blijven ontwikkelen in de haven.
2: Ja, en daar kunnen mensen nog kijken hoe het vroeger in zijn werk ging. Al dat lossen van die schepen en zo, hè?
1: Zeker, lossen van schepen, maar ook de motoren van vroeger. Mm-hmm. De stoommachines, niet te vergeten. Maar ook al het vakmanschap wat er nodig was en is om dat soort schepen te onderhouden. Neem bijvoorbeeld een smederij.
2: Ja.
1: Met een smid waar je echt een workshop kan volgen tijdens de Wereldhavendagen. Dus het is niet alleen maar kijken, mm-hmm. Maar ook een houtwerkplaats. Maar we hebben vooral heel veel activiteiten voor kinderen. Dus het is ook leuk als je met je kinderen naar de Wereldhavendagen gaat.
2: Pik er eens één leuke activiteit uit die we even kunnen benoemen.
1: Ja, wat heel leuk is, dat is ook weer dat ambacht. Maar ook echt leuk om met kinderen te doen, touwslaan. Ga je touwslaan zoals dat vroeger ging. Maar dit keer, wat nieuw is, dit keer is dat je je eigen springtouw maakt. Dus met handvaten die ook weer in de houtwerkplaats zijn gemaakt. Dus dat is superleuk. Maar je kan ook juist met plastic afval aan de slag en daar wat nieuws van maken. Dus het is niet alleen maar historisch.
2: Nee, precies. Want ik wou net vragen, hebben ze dan maar een blauw geruite kiel aan? Want dan zit je echt in de historie, hè? Als je het liedje nog kent van vroeger.
1: Ja, Michiel de Ruiter, hè?
2: Ja, precies. Ja. Nou ja, die komt misschien ook nog even tevoorschijn, onze vlootvoogd.
1: Daar zitten wij niet zo sterk op op een gegeven moment. Wij zijn echt hoe die Rotterdamse haven gegroeid is. En dan ga je eigenlijk helemaal terug naar het allereerste begin, naar de punter. Mm-hmm. En de dam van Rotterdam. Dan ga je terug naar het beginnen met graven van de Rotterdamse haven. Want ik weet, heel veel mensen weten dat niet. Maar Leuvenhaven, de plek van ons museum, is de plek waar ze als allereerste zijn begonnen met het graven van de haven. Ja. Dus ja, je kan ook graven. Dat is een van de activiteiten. Kinderen kunnen ook gat graven en kijken wat ze tegenkomen.
2: Precies, ja. En jullie hebben wel gezorgd dat er wat tegen te komen is.
1: Er liggen allerlei schatten verstopt onder de kant. Precies. Zeker.
2: Ja. Allemaal toch nogal technisch? Of zeg je nou, dat valt wel mee?
1: Er is een soort technische programmalijn. Voor echte mensen die houden van motoren, die houden van techniek. Nou, die kunnen hun geluk daar volop op. Maar er is ook een programmalijn die echt is voor mensen die wat meer het sociale verhaal willen of die leuk met hun kinderen activiteiten willen doen. Dus je hoeft niet van techniek te houden. Nee. Maar ja, het publiek wat bij ons met de Wereldhavendagen komt, zoekt over het algemeen wel meer over motoren, sleepboten. Ja. En die komen volop aan hun trekken.
2: Maar de keuze is reuze, dat is wel duidelijk.
1: Ja.
2: Ik zag ook dat er zijn ook historische slepers, boten. De Balder uit Vlaardingen bijvoorbeeld. Ligt die dan bij jullie?
1: De Balder die ligt normaal natuurlijk bij het museum in Vlaardingen, maar die ligt met de Wereldhavendagen bij ons. Met ook een kleine expositie aan boord van museum Vlaardingen. Maar ook allerlei historische slepers. Sommige echt nog uit de 19e eeuw. Hele mooie exemplaren zijn erbij met prachtige mooie oude motoren.
2: Mm-hmm.
1: En je kan er ook mee varen binnen het excursieprogramma van de Wereldhavendagen. Dus ze liggen niet allemaal bij ons in de museumhaven. Ja, 's avonds wel. Maar overdag wordt er met een deel van die stoomslepers ook gevaren.
2: En dan ga je gewoon de nieuwe waterweg op?
1: Ja. Die kaartjes kan je gewoon via het Wereldhavendagprogramma vinden. En dat is altijd heel snel uitverkocht. Dat is erg leuk om te doen.
2: Ja, dat kan binnenkort, hè? Dat Wereldhavendag, niet bij het museum.

0: been zijn. Maar sommige plekken in de schepen, ja, die zijn niet goed toegankelijk.
1: Nou ja, een klein trapje of zo naar boven, naar beneden, heel stijl. Dat moet je dan maar even laten voor anderen.
0: Ja, ja. Maar we doen altijd ons best om wel het verhaal voor iedereen goed voor het voetlicht te brengen.
1: En dan is het ook veilig.
0: Ja.
1: Dat is wel de bedoeling natuurlijk.
0: Ja.
1: Van allerlei dingen te noemen, we kunnen ze niet allemaal noemen, maar ze staan allemaal op jullie website, neem ik aan.
0: Ja, ja.
1: En bij de workshops moet je even dus naar de Wereldhavendagen site, zoals ik al zei. En dan kom je het allemaal tegen. Twee dagen?
0: Ja, leuk. Twee dagen, ja. Zaterdag en zondag.
1: Dankjewel voor het gesprek. Karen Meirik, programmamaker van het Maritiem Museum.

Die Danny was dat, een No More Sad Refrains. En dat was de late avond van dinsdag 11 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Cocker blijft nog even bij. Fijne nacht.

0: nieuws van 12 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader.

0: De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: 1 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie

0: Ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

go. It ain't no country club either.

Dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus,

0: van 2 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkt als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw.